Hoe volg je op de hoeven? En bij de maaien die moesten zijn, en die hoeven ze aan te moesten. Wanneer me was je pas een goede jan kada. Na vier jaar hawa, apulu en zo zo kun je een koppel op het jeffer. En zijn we aan met je hoe na te moesten. En ze hebben die hoeven mobiel, zijn wat er is hier. Net je, na vier jaar zo die